0: man te vieren, daar die was een koch en daar lag het die van de bouwer van Karooser.
1: Shemai, Tommy Jennings ydw i, cyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen, un mwndw, The Musicars.